0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihis keliacht de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment with fin de credit of agus nischelte, et ha grilo or venulacte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte glo, gach derde on shore, radio rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.

Bij ons zijn de Calvin Harris en Sha er Rira er Orna G. Toen we het nachtmerk daar in de hoera. Kan ik al alle bruis dagen die afrif. Jaren en chloor, Sha kan er in April, Sha puppy.